Veronica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je.

0: Ik had me vast.
1: Oh, nou!
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.
1: Maar

legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan?

Amsterdam is aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Op